0: Nee, ik wacht naar een station.
1: Five nine, go ahead. Okay, 5-9, Swiss Motor State 20.